Ja, iets soos die Olimpiese Spele, denk ek, 1984 was nie die regte besluit nie, en ek en my afrigter wou nie aan dit deelgeneem, want ons het geweet, ek is nie reg vir dit nie, want ek is nog bitter jong, maar gevolg van die contract met die Daily Mail het dit ingesluit. So ek denk, my die jaar daarna het ek bietjie meer gesettel, so toe kon ek beter deelneem, en ek het al my beste tye gehad, en ek was rarig competerend in tegen die beste staat uit, want het was Maria Poeika en Mary Sleinie, so ek het al my beste tye gehardloop en 2 keer die wereldkampioenskappe gewen, so mense vergeet van dit, en onthou my net tot die Olympiese Spele. En ek dink wat gebeur het met die Olympiese Spele, as mooi kan onthou, 1980 het die Amerikaners onttrek uit die Moskou Olympiese Spele, en dit voortat het die Russe toe onttrek uit die 1984 Los Angeles Spele. En die groot ding sal gewees het Merit en die Russe, want die jaar voor dit, by die wereldkampioenskappe, het sy die Russe weggehardloop. En toe die Russe nou nie meer kom nie, toe soek hulle ander story, die pers, en toe so ek nou per ongeluk die slagoffer. En eindelijk was het een ongelijke strijd, want ek nie een kans gehad tegen Merit nie, want sy het net daai, toe haar vinnigste 400 is so 56, myne was, of nog vinniger, myne was hier net onder 60, so ek het nie daai plofbare, hoe sal men sê, daai vinnige spoed gehad, wat sy en Maria Poeika gehad het nie, so dit

Misschien is jij vrij. Als jij op niemand leunt en niks van niemand vraagt, dan hoeft niemand jou te steunen en hoeft niemand te

Laat mij nog lang niet geloos. Ik zit in Vietnam om weer te leren verlangen. Slaap in Praag om mijn jacht te voelen knagen aan mijn ziel. Zoals ik om die wereld viel. Een duikje jou voor het stilig nauw. En ik versmoor in een koor in New York. Voel ik zoals Daniel in die leeuw. Ook smekend om genade. Zoals milkshake bij die arcade café in Springbok.

Budapest. Ob Charles de Gaulle is ik hartvol van weghoor voor mij, voor jou en voor die potholes. Mijn leven lang gedacht ik eindelijk Duits, Europees. Maar in Duitsland voel ik goed verlaten wees. Leen het kou in die ouwe jood wordt mijn dagelijkse brood in München Lackbach. Zing hij halleluja. Ik liebe dich en such, ik lieg, maar ik dacht ik stoot. En wacht voor die hemel waar het wemel van Cowens en Klausen, Banksy en Petrus bij die poort. Jouw bogger was het moord, zo weet ik waar ik hoort. Soort zoek soort.

0: Een roosijntjie en pekaneet producent van die Groblershoop omgeving is as Agri Noord-Kaapse jongboer van die jaar aangewys.
1: Ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink, ja, die liewe vader, dink ek hy berei jou maar voor van kleins af, want hy op pad is, ja.
0: Kom luister gerus verder na ons gesprek met Rian Klaassen. Ons hoor wat die New Elkheid Bonsmara groep vir al veiling van 24 September beplan. En Dr. Pieter Swanepoel van Universiteit Stellenbosch het by van die jaar se Overberg Agri Herkouerdag oor geïntegreerde vee- en weidingstelsel gepraat. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: parlementêre optrede rakende die gesondheid en welstand van vroue, kinders en tieners te bevorder. Zeline Merrington, Parlement.
1: Goma ana go din kwena den rutesu anika veskapuki ana aka tesu inamoko kausanta kwana akitemo tetoji nata kumatreta nge yi musobo he boto atangwa ka arako ayako a ta khono akitira kwena gwinu yakako yi musobo se boto ata khana aka tkwano nge atho akana tsaki mongono khana tsa akwaka go tsunisa venongano khana tsa dzire guta Kwenye pad ministere a chao kuji amungwa kwe uji takono mukam a narin seng a katukwano sesaji nge ting kwa inanderta e jiki khanate kukungu tukara ting akwen anako ting nga ujiki kwe na unguji apleten berg bae su u nga ujiki tako khanate sesa tinta aki khanase ye ting kino 15 ngujiki khanase motino anga ujiki checha muteto miete kwa kaa ankwena khana kuji kewuku anako teko ta Tanya Kraus te abori ya iswere maagwe.
2: Kapitak ohun, kita inrute gani kuna kiviska po, gani ni kansi gyaku iwa yi tegi lisi ku chuang ki kanghi awa. Buto kanghi gikwa akama o, kanghi aka chuang hi ngwa ki katani tahudugila kaku tau. Iki kanghi kwa kama gani gihun kati ka si chikdiku uka, Kami pergali si kawan kia chong iya je kain satu sang utkawa u sang ahani ki kan dia kastikum. Adi yang minister ang iku su butu kang hi awa ociya hong gung hi ngoy ki lugalo hong kang hi kagi kwa agay wa narin sing ahong gyan ngata gi inspektir sang ihm kam a iya ngamang kia chong lugalo gi ka iya nan diar takhi ki ngata gi sang gi Plettenberg bay gana kunam sa gyaw ko iti gi lugalo ka gi ka 15 ni ka lugalo hong kang gay lisi kwa ang hi sing ki klu yang hi da chong Tanya Krause ahanam ki ngam
3: Die veldtog is deel van 'n gesamentlike poging om te bepaal of grondeienaars en staatsinstansies behoorlik na gelyste uitheemse en indringer spesies omsien en dit verwyder. Adjunkt minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Naren Singh.
4: We met with the landowners and where we standing is property owned by a government entity, Sanral. We were here yesterday with officials from Sanral who reported to us on the progress they are making in terms of the clearance. We're not entirely satisfied. Although we approve their plan, they want an extension, and I think we will grant them an extension based on the facts that they provide us.
3: Hy moedig grondeienaars wat nie aan die regulasies voldoen nie aan, om planne in te dien waarin uiteengesit word, hoe hulle die indringer spesies gaan bestuur en verwyder.
4: Those that are not compliant, we encourage them to come up with plans, mitigation plans, how they are going to remove the species from these areas. And we'll guide them along to come up with those plans. And if we find that after a period of time they have not complied, then our enforcement notices, which will reach the courts, will be applicable. And they can get fined up to 10 million rand and or 10 years in jail.
3: André van Rooyen se huis is in die 2017 veldbrande vernietig. Hy het sedertdien toerusting bekom om indringerplante te verwyder, maar sê dit het weer begin groei.
5: So wat van my bewaag word, is om nou van hierdie aliens ontslae te raak, wat gekom het nadat ek die plek skoongemaak het in die afgelope 9 jaar. Die probleem is daar is geen finansies nou meer beskikbaar vir so ietsie, ons probeer oorleef, maar dit is nou net so dat as gevolg van hierdie Snaaksigheid, kan jy glo, dis die brand wat hierdie situasie veroorsaak het. As gevolg van hierdie situasie sit ek nou tussen die duivel en die blou see. En ek kan nie bekostig om vir die regering hulle oplossing te gee nie. En ek wag nou vir iemand. Niemand ons wag vir 'n wonderwerk.
3: Die departement sê hy sal voortgaan om saam met grondeienaars te werk wat nie aan die regulasies voldoen nie. Maar waarsku dat regsoptrede sal volg indien daar nie vordering gemaak word nie. Ek is Tanya Krause op Plettenberg Bay in die Weskaap.
1: Kurina kwate ngo kwitsawa gana komta nge omu aite trek am a gako kwese di a Kempton Park ki Gauteng ki suweta tamsika. Polisa na sesa ate o ate ti a firi gako kwese di a

Natalia Dokko met Respira. Ons beweeg volgende na Italië vir die nieuw klassieke klavierharmonie van Andrea Vanzo. Hierdie genre verbind die structuur van klassieke muziek met die moderne gevoel van minimalistische popmuziek en rolprentmuziek. Hier is sy compositie The Butterfly.

Prachtige zwevende klavierklanken daar van Andrea Vanzo in The Butterfly. Vanaf Italië reis ons nou naar Melbourne in Australië voor die indie folk muziek van The Paper Kites. Hulle het hierdie snit oorspronkelijk in een houtskuur op een plaas opgeneem, wat daar die natuurlijke intieme akoestische klank verklaar. Luister in alle gewilde treffer Bloom.

Sinetera deur Ariel e Calibano. Ek speel volgende vir jou musiek deur een van Spanje se mees bekroonde rolprentkomponiste, Alberto Iglesias. Hy is veral bekend vir sy jarelange samenwerking met die regisseur Pedro Almodovar en gebruik graag cello en viool solos om menslike emosie uit te beeld. Hier is die titelsnit uit die bekroonde rolprent Hablé con Ella.

Alberto Iglesias Hable con Ella. Ons blijven eers in een heerlijke rustige luim en wend ons naar een ware icoon van die zilveren doek. De Italiaanse actrice Sophia Loren. Buiten haar glansrijke Hollywood loopbaan het sy ook talle nostalgische Italiaanse en Neapolitaanse liedjies opgeneem. Hier is Perché Domani, wat omdat more of want more in Italiaans betekent.

Sophia Loren met die deur drink de nostalgie van Perke Domani. Vanaf Italië neem die Griekse componist Evanthia Rebotsina ons op een nostalgische rit met een van haar gewildste composities getiteld Carousel.